0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

zie je genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom. Mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij.

0: op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.

0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Gewoon een keer de akoestische versie, ook wel lekker toch? Peter Frampton hoorde je, Show Me The Way, live natuurlijk, wat hij speelde in de, op diverse podia's toen, hè? Ja, en toen werd Show Me The Way heel vaak ook akoestisch afgespeeld, hè? Ja, 50 jaar geleden was het een grote hit. In 1976 stond het in de bovenste regionen van de hitparade, hè? Goedemorgen, het is vrijdag geworden. Vrijdagmorgen, ja, het is 24 juli inmiddels alweer. Ja, goed nieuws. De aap die vorige maand ontsnapte uit de Beekse Bergen, het safaripark in Hilvarenbeek, is gevangen. De 4-jarige kuif Maccabi liep rond in de omgeving, maar het lukte maar niet om hem te vangen. Nou ja, uiteindelijk is het mannetje toch in de vangkooi beland. Die onderdeel was van de zoekactie, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, verzorgers die hebben de afgelopen weken gezocht met man en macht naar de kuif Maccabi. Nou, die bleek echter geen haast te hebben om terug naar het dierenpark te komen. Ja, gelijk had hij natuurlijk, hè. Hij was in de vrijheid. Hij dacht van, ja jongens, ik ga niet terug. Ik wacht nog eventjes. Ja, en dat kwam door de bosrijke omgeving waar hij in de zomer prima kan overleven. Er zit ook genoeg blad in het boom en er zitten genoeg insecten in de grond, zo zei een van de verzorgers. Er was veel meer voor nodig om het dier toch te vangen. Nou ja, in een gebied van 100 hectare hingen ook camera's zodat verzorgers hem konden volgen op zijn looproutes. Die zijn vastgesteld aan de hand van camerabeelden. En toen zijn er vangkooien neergezet en de aap werd daarheen gelokt met vers eten. Ook hebben verzorgers af en toe een speaker in het gebied neergezet met geluiden van zijn vertrouwde apengroep in de hoop dat hij op het geluid zou afkomen. Nou ja, en dat heeft hij dus gedaan. En nou is hij dus gevangen, hè? Dus geen aap meer in de omgeving van Hilvarenbeek in de vrije bossen. Nee, hij zit weer achter tralies, hè? Ja. Goed, goedemorgen, het is vrijdag. Eventjes een bak koffie halen, jongens. Want...

zo werden ze ook gemaakt vroeger, hè. Lekker instrumentaal zonder zang, hè. Dat was ook wel een keer goed, hè. Watney Franklin en The Groove bij Voor de Wekker Wakker. Dat is een beetje een soort dance classic, hè. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Verenigde Staten gaan weer nieuwe importheffingen toepassen op producten uit 60 landen. Ja, je hoort het goed. 60 landen krijgen importheffingen. De heffingen van 10% die in februari werden ingevoerd, die liepen vandaag af. Nieuwe heffingen, die werden dus al verwacht. Ja, producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk die krijgen een importheffing van 10%. Andere landen zoals China en Japan die krijgen het hogere tarief van 12,5%. Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger zijn de 60 landen samen goed voor 99,4% van de Amerikaanse import. Ja, om welke producten het precies uit de EU gaat is niet bekendgemaakt. De EU-buitenlandchef Callas die zegt in de reactie negatief verrast te zijn door de nieuwe importheffingen. Ja, de nieuwe heffingen zijn het sluitstuk van een zoektocht die al maanden aan de gang is. Ja, begin dit jaar heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof een streep gezet door president Trumps eerdere aanpak. De importheffingen die voor ieder land afzonderlijk golden, die werden toen onwettig verklaard. Ja. En in de Duitse stad Regensburg is in een bankfiliaal een mesaanval geweest, zo blijkt. Een slachtoffer, een man van 20, die wist naar buiten te vluchten en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen in Duitsland. Ja, het slachtoffer zou een bankmedewerker zijn. Maar ja, twee andere bankmedewerkers zouden zich enige tijd in de ruimte hebben verschanst. Ja, en speciale eenheden van de politie die hebben hen na een paar uur bevrijd. Ja, de politie denkt dat er sprake was van een gijzeling, maar het incident wordt nu nog onderzocht in de Duitse stad Regensburg. Hè? Ja. Ja, en Spanje heeft een nationaal noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en in Avila, vlakbij de hoofdstad, vanwege bosbranden. Door de noodtoestand komt de coördinatie van de crisis in handen te liggen van een militaire noodeenheid. Ja. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken die kondigde de noodtoestand aan. Ja, in de regio Madrid zijn er veel vlammen en die hebben al geleid tot de evacuatie van tienduizenden mensen. Ja, de regio kan ook de bluswerkzaamheden van de drie woedende bosbranden, twee in Villa del Prado en een derde in San Martin, niet meer op eigen kracht aan. Dus er moet geholpen worden, want alles staat daar letterlijk in de fik. Ja, Spanje is niet het enige Europese land dat last heeft van bosbranden. Door de extreme hitte en harde wind zijn er ook delen van Italië en Frankrijk die in de fik staan. Ja, het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU-landen is tot nu toe dit jaar het op één na grootste ooit gemeten. Zo blijkt uit de beelden van de satelliet van het Europese informatiesysteem voor bosbranden, de EFIS. Ja, ja, er is veel bosbranden, veel ellende en zo. Hè. Je zal helemaal op vakantie zitten. Hè? Ja. Vandaag een regionale en ook wel een landelijke unieke dag. Want in Nederland wordt het 500.000ste tv-toestel verkocht. En dat gebeurde in 1959. Hè? Ja. En sindsdien hebben we allemaal een tv, toch? Niet alleen in Nederland, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. En Duitsland. Iedereen heeft een tv. Iedereen. Niemand uitgezonderd. En we hebben ook allemaal een radio, hè? En ik zit al ruim 40 jaar in die radio.

Het is vrijdag, dat betekent Elvisdag. Ja, af en toe een Elvis liedje. Elvis Presley hoorde je voorbij komen in de jaren 60. En Mary, the name, his latest flame. Ja, mooi bedacht. Ja, op deze dag trouwens, in 1971, staat er een liedje van, daar komt hij aan, Jacques Herp en de Riwi's in de top 40. Op de hoogste regionen. Het liedje scoort zeg maar in de Benelux erg hoog. Er is zelfs een Duitse versie. Volgens mij ook een Franse versie. Maar in Nederland moeten we het met deze versie doen. In 1971 op de eerste plaats.

toepasselijk, want we hebben sinds kort een hondje hier in het grote Van Vliethuis. Ja. In het grote kattenhuis, want er leven hier heel wat katten rond. En we hebben een hondje, ja, die heet toevallig ook nog een keer Mac, dus misschien wel leuk. Mark Morrison, Return of the Mac, hè. Ja. Goed, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdagmorgen. Ik zeg welkom bij dit ochtendradio van Uithon. 24 juli, kijk even naar het weerbericht. Ja, het begint vandaag droog. We hebben veel bewolking. Vanmiddag dan breekt het wolkendek overal open en schijnt de zon geregeld. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 22 tot 25 graden. De wind is wel gedraaid naar het westen en is in kracht wat afgenomen. Ja, vanavond en vannacht is het helder weer. Alleen in het noorden komen wat meer wolkenvelden voor. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen, een vooruitblikje naar het weekend, is het vrij veel zon. Het wordt ook weer wat warmer. Temperaturen liggen dan in het zuiden tussen de 24 en 29 graden. Hè. Dus we gaan weer een lekker zonnig weekend tegemoet.

Elvis Presley. Hij was toen eigenlijk niet zo blij dat hij al die films moest spelen. Maar ja, hij deed voor publiciteit en hij werd ook verplicht door zijn manager natuurlijk, hè. Maar hij deed niet graag en hij heeft toch in heel veel Elvis-films gespeeld. Hè? Burning Love bijvoorbeeld, november 1972. Hè? Want het is vandaag vrijdag, betekent af en toe een liedje van Elvis Presley. Hè? Goedemorgen, in Nijmegen is vandaag de laatste dag van de vierdaagse alweer. En in Den Haag wordt er vandaag gestemd over het mogelijk ontslag van de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan. Ja, het weer vandaag, ik zei het al, veel bewolking, maar het wordt ongeveer 25 graden. Een

Ik heb zo dikwijls in de trein lang uitgelegen en gezeten. Met hoge snelheid wat gegeten.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Omroep Goorle.
1: I shook the hand of the president.

Thank you very much.

0: engagement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen. 100.

0: so much.
1: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de Lokale Omroep Goorle.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

last night. Tonight. Tonight. The endless night.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Top.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

Ik zoek de woorden, schat, waar jij weer even lacht. Nu is het winter en de dagen die zijn veel te kort. Wacht geduldig op de lente dat het beter wordt. Want als de zon haar felle licht schijnt aan de horizon, zie ik alles wat ik deed en wat er beter komt.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

En er was geen verzekerde bewaring voor de zigeuners die geen mens iets doen. Er zou geen Jood en geen zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan.

of toch, het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten. Ach.

geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan als het net even anders was gegaan. Hitler had een spierwitte snor gekregen

En het verzet was werk geweest van dwazen. En Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte was de haat en de rassenhaat. Als het net even

Jan Kampert en Van Randwijk, Anne Frank. Zou dan het goede, schone ware nog bestaan, als het net even anders